0: app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. De N640 Etten-Leur-Oudenbosch is dicht tussen Hoeve en Vosdonk. Dat komt door een gesprongen waterleiding. Duurt waarschijnlijk tot 7 uur vanochtend. En tot zover de ANWB.

0: DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtsregering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
2: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Is begonnen. Het is mistig op bepaalde plekken in Noord-Brabant. Verder files op de A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier vertraging al bij Knoppen Ridderkerk. 6 kilometer file. Ook op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Daar zijn problemen, want bij de Heidenoordtunnel staat het stil. Door technische problemen is de tunnel dicht. A558 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen Afrit Kruining en Afrit Capelle-Zuid. Vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB.
5: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
7: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
8: Waar moet ik dan naartoe?
7: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
8: Hoe maak ik een afspraak?
7: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
8: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
7: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
9: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
5: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. In een appartement aan de Oude Stadsgracht in het centrum van Eindhoven is gisteravond een overleden vrouw gevonden. De vrouw had een steekwond. Volgens het ED was er geen sprake van een misdrijf. Wel heeft de politie een man uit het appartement meegenomen naar het bureau, maar hij is niet aangehouden. De man zou de hulpdiensten hebben ingeschakeld. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van een fatbike vlam vatte. Er raakte niemand gewond, maar de fatbike en andere spullen uit de berging brandden wel volledig af. Bewoners van de bovenliggende appartementen konden door de brand een tijdje hun woning niet uit. Het trappenhuis stond vol rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het Philipsstadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV en Sven Meijlands werd matchwinner met een hat-trick. De Eindhovenaren moesten wel weer terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Matthijs Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. De Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finalist geworden van de internationale kunstreality show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale, waarin nog 3 kunstenaars over waren. Maar helaas ging de winst naar iemand anders. En het Eindhovense studententeam In Motion van de TUE heeft een nieuwe batterij voor zijn elektrische raceauto succesvol getest. Dat gebeurde dinsdag op het Bilsterberg-circuit in Duitsland. De auto bereikte tijdens de test een topsnelheid van 240 km per uur. In theorie zou de auto nog een stuk harder kunnen, volgens de studenten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Knopendel 22 km langzaam rijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 4 km file door een kapotte auto en kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knopenklaverpolder 4 km file, 20 minuten vertraging. Er staat veel vertraging voor de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij de Heinenoordtunnel door technische storing. De weg is weer vrij, maar de vertraging is heel groot. Op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid 6 km file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 8 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
11: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
10: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
12: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
10: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is even de hart van de ANWB. Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermalsen 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda-West en Dordrecht. Door een kapotte auto meer dan een half uur vertraging. De weg is weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder 8 kilometer file. Vertraging van 20 minuten. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Afrit Oud-Beijerland 7 kilometer file. Een uur vertraging. De weg is weer vrij. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
14: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
15: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
14: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. In een appartement aan de Oude Stadsgracht in het centrum van Eindhoven is gisteravond een overleden vrouw gevonden. De vrouw had een steekwond. Volgens het ED was er geen sprake van een misdrijf. Wel heeft de politie een man uit het appartement meegenomen naar het bureau, maar hij is niet aangehouden. De man zou de hulpdiensten hebben ingeschakeld. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van een fatbike vlam vatte. Er raakte niemand gewond, maar de fatbike en andere spullen uit de berging brandden wel volledig af. Bewoners van de bovenliggende appartementen konden door de brand een tijdje hun woning niet uit. Het trappenhuis stond vol rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het Philipsstadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV en Sven Meijlands werd matchwinner met een hattrick. De Eindhovenaren moesten wel weer terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Matthijs Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. De Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finalist geworden van de internationale kunstreality show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale, waarin nog 3 kunstenaars over waren. Maar helaas ging de winst naar iemand anders. En het Eindhovense studententeam In Motion van de TUE heeft een nieuwe batterij voor zijn elektrische raceauto succesvol getest. Dat gebeurde dinsdag op het Bilsterberg-circuit in Duitsland. De auto bereikte tijdens de test een topsnelheid van 240 km per uur. In theorie zou de auto nog een stuk harder kunnen, volgens de studenten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is 7:08 van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 km file tussen Maarhezen en Knoopend Leenderheide. Door een kapotte vrachtwagen meer dan een half uur vertraging. 20 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 13 km file, de weg is weer vrij. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord. 6 km file met 10 minuten vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Ruim een kwartier vertraging nog tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder. Er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit-Capelle-Zuid 8 km, 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
7: 9 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
9: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
8: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
8: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Meer dan een half uur is de vertraging nog steeds op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en Afrit Valkenswaard, 10 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 20 minuten erbij tussen Breda-Noord en Dordrecht, 15 kilometer. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat nog steeds een kapotte vrachtwagen bij Afrit Capelle-Zuid. 7 kilometer file betekent 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Tussen en Vlijm met 12 kilometer file. En 289 Putten richting Goes. Tussen de A58 en Goes 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB.
3: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O. Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
13: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
14: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
15: Waar moet ik dan naartoe?
14: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
15: Hoe maak ik een afspraak?
14: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
14: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. In een appartement aan de Oude Stadsgracht in het centrum van Eindhoven is gisteravond een overleden vrouw gevonden. De vrouw had een steekwond. Volgens het ED was er geen sprake van een misdrijf. Wel heeft de politie een man uit het appartement meegenomen naar het bureau, maar hij is niet aangehouden. De man zou de hulpdiensten hebben ingeschakeld. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van een fatbike vlam vatte. Er raakte niemand gewond, maar de fatbike en andere spullen uit de berging brandden wel volledig af. Bewoners van de bovenliggende appartementen konden door de brand een tijdje hun woning niet uit. Het trappenhuis stond vol rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het Philipsstadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV en Sven Meinand werd matchwinner met een hattrick. De Eindhovenaren moesten wel weer terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Matthijs Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. De Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finalist geworden van de internationale kunstreality show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale, waarin nog 3 kunstenaars over waren. Maar helaas ging de winst aan iemand anders. En het Eindhovense studententeam In Motion van de TUE heeft een nieuwe batterij voor zijn elektrische raceauto succesvol getest. Dat gebeurde dinsdag op het Bilsterberg-circuit in Duitsland. De auto bereikte tijdens de test een topsnelheid van 240 km per uur. In theorie zou de auto nog een stuk harder kunnen, volgens de studenten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Afrit Budel en Knoopend Leen rijden 8 km file, 10 minuten vertraging. En 289 Putten Goes, bij Goes 3 km file. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
8: 10 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Er is Sam van de Hart van de ANWB. Voor een ongeluk op de A58 Tilburg-Breda heeft de vrachtwagen zijn trailer verloren. Tussen Tilburg Centrum Oost en de race al 5 kilometer file, een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.
11: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
13: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
14: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
13: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
11: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. In een appartement aan de Oude Stadsgracht in het centrum van Eindhoven is gisteravond een overleden vrouw gevonden. De vrouw had een steekwond. Volgens het ED was er geen sprake van een misdrijf. Wel heeft de politie een man uit het appartement meegenomen naar het bureau, maar hij is niet aangehouden. De man zou de hulpdiensten hebben ingeschakeld. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van een fatbike vlam vatte. Er raakte niemand gewond, maar de fatbike en andere spullen uit de berging brandden wel volledig af. Bewoners van de bovenliggende appartementen konden door de brand een tijdje hun woning niet uit. Het trappenhuis stond vol rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het Philipsstadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV en Sven Meinands werd matchwinner met een hattrick. De Eindhovenaren moesten wel weer terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Matthijs Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. De Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finalist geworden van de internationale kunstreality show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale, waarin nog 3 kunstenaars over waren. Maar helaas ging de winst naar iemand anders. En het Eindhovense studententeam In Motion van de TUE heeft een nieuwe batterij voor zijn elektrische raceauto succesvol getest. Dat gebeurde dinsdag op het Bilsterberg-circuit in Duitsland. De auto bereikte tijdens de test een topsnelheid van 240 km per uur. In theorie zou de auto nog een stuk harder kunnen, volgens de studenten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Van de hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg richting Breda is een aanhanger losgeschoten van de vrachtwagen. Tussen Tilburg Centrum Oost en de race op 7 kilometer file. Een kwartier vertraging. Tot een uur of 11 is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Walmart.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Okay, bye.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is even de hart van de ANWB. De A58 Tilburg richting Breda. Door een ongeluk bij de race van 5 kilometer file. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB.
9: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
10: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
11: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
12: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. In een appartement aan de Oude Stadsgracht in het centrum van Eindhoven is gisteravond een overleden vrouw gevonden. De vrouw had een steekwond. Volgens het ED was er geen sprake van een misdrijf. Wel heeft de politie een man uit het appartement meegenomen naar het bureau, maar hij is niet aangehouden. De man zou de hulpdiensten hebben ingeschakeld. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van een fatbike vlam vatte. Er raakte niemand gewond, maar de fatbike en andere spullen uit de berging brandden wel volledig af. Bewoners van de bovenliggende appartementen konden door de brand een tijdje hun woning niet uit. Het trappenhuis stond vol rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het Philipsstadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV en Sven Meijlands werd matchwinner met een hat-trick. De Eindhovenaren moesten wel weer terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Matthijs Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. De Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finalist geworden van de internationale kunstreality show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale, waarin nog 3 kunstenaars over waren. Maar helaas ging de winst aan iemand anders. En het Eindhovense studententeam InMotion van de TUE heeft een nieuwe batterij voor zijn elektrische raceauto succesvol getest. Dat gebeurde dinsdag op het Bilsterberg-circuit in Duitsland. De auto bereikte tijdens de test een topsnelheid van 240 km per uur. In theorie zou de auto nog een stuk harder kunnen, volgens de studenten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

FM. Het ritme van de Brainport.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A58 Breda richting Tilburg bij knooppunt Zuid-Annebos 5 kilometer file. En 266 Zomeren richting Nederweert tussen de A67 en Zomeren is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Het duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. In een appartement aan de Oude Stadsgracht in het centrum van Eindhoven is gisteravond een overleden vrouw gevonden. De vrouw had een steekwond. Volgens het ED was er geen sprake van een misdrijf. Wel heeft de politie een man uit het appartement meegenomen naar het bureau, maar hij is niet aangehouden. De man zou de hulpdiensten hebben ingeschakeld. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van een fatbike vlam vatte. Er raakte niemand gewond, maar de fatbike en andere spullen uit de berging brandden wel volledig af. Bewoners van de bovenliggende appartementen konden door de brand een tijdje hun woning niet uit. Het trappenhuis stond vol rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het Philipsstadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV en Sven Meinands werd matchwinner met een hattrick. De Eindhovenaren moesten wel weer terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Matthijs Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. De Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finalist geworden van de internationale kunstreality-show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale, waarin nog 3 kunstenaars over waren. Maar helaas ging de winst naar iemand anders. En het Eindhovense studententeam In Motion van de TUE heeft een nieuwe batterij voor zijn elektrische raceauto succesvol getest. Dat gebeurde dinsdag op het Bilsterberg-circuit in Duitsland. De auto bereikte tijdens de test een topsnelheid van 240 km per uur. In theorie zou de auto nog een stuk harder kunnen, volgens de studenten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Van de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht liggen bandenresten op de weg bij Waardenburg. De rechterrijstrook is dicht. 7 kilometer file geeft nog geen 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Eindhoven door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging tussen knooppunt de Ewijk en Paalgraven. 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 2 kilometer file. De N266 Zomeren richting Nederweert is dicht tussen de A67 en Zomeren. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
5: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 1 uur. Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaardprocedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 7 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hoogt, 5 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bouwgraven, 9 kilometer file. De weg is weer vrij. Grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de grens, 2 kilometer file. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
5: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
9: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. BrabantVloeren.nl. Thuis begint hier.
11: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: knew it.
1: Glow FM, headlines.
2: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De politie heeft dit weekend 8 tieners betrapt in een verlaten pand in Best. Ze deden aan urban exploring, het ontdekken van verlaten en verborgen plekken. De jongeren tussen de 13 en 16 jaar oud hebben een officiële waarschuwing gekregen en zijn weggestuurd. De volgende keer krijgen ze een boete of moeten ze naar bureau Halt, meldt de politie. Die wijst er verder op dat het betreden van verlaten panden verboden is en gevaarlijk kan zijn. De overleden vrouw die gisteravond in het centrum van Eindhoven is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie na onderzoek. In een appartement aan de Oude Stadsgracht werd de overledene aangetroffen. De vrouw had een steekwond. Een man met bloed aan zijn handen werd meegenomen door de politie, aldus een 112-correspondent. Maar hij was niet betrokken bij het incident. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van een fatbike vlam vatte. Er raakte niemand gewond, maar de fatbike en andere spullen uit de berging brandden wel volledig af. Bewoners van de bovenliggende appartementen konden door de brand een tijdje hun woning niet uit. Het trappenhuis stond vol met rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het Philipsstadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV. Sven Meinands werd matchwinner met een hattrick. En de Eindhovenaren moesten wel weer terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Martijn Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. En de Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finaliste geworden in de internationale kunstrealityshow The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale waarin nog 3 kunstenaars over waren. Maar helaas ging de winst naar iemand anders. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment in het zuiden van het land 1 file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de...
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
5: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De politie heeft dit weekend 8 tieners betrapt in een verlaten pand in Best. Ze deden aan urban exploring, het ontdekken van verlaten en verborgen plekken. De jongeren tussen de 13 en 16 jaar oud hebben een officiële waarschuwing gekregen en zijn weggestuurd. De volgende keer krijgen ze een boete of moeten ze naar bureau Halt, meldt de politie. Die wijst er verder op dat het betreden van verlaten panden verboden is en gevaarlijk kan zijn. De overleden vrouw die gisteravond in het centrum van Eindhoven is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie na onderzoek. In een appartement aan de Oude Stadsgracht werd de overledene aangetroffen. De vrouw had een steekwond. Een man met bloed aan zijn handen werd meegenomen door de politie, aldus een 112-correspondent. Maar hij was niet betrokken bij het incident. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van een fatbike vlam vatte. Er raakte niemand gewond, maar de fatbike en andere spullen uit de berging brandden wel volledig af. Bewoners van de bovenliggende appartementen konden door de brand een tijdje hun woning niet uit. Het trappenhuis stond vol met rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het Philipsstadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV. Sven Meijlands werd matchwinner met een hattrick. En de Eindhovenaren moesten wel weer terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Martijn Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. En de Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finaliste geworden in de internationale kunstreality show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale waarin nog 3 kunstenaars over waren, maar helaas ging de winst naar iemand anders. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Reeshof en Bavel heb je 5 minuten vertragingstijd. Ook op de A59 is het druk, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Alfred Dussen en knooppunt Hooipolder kun je er 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glo FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glofm.nl.
8: 3 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is file rijden op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Delft. 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam. Een kwartiertje vertraging bij knooppunt Klaverpolder. 5 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Want tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein kom je daar in 4 kilometer file.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl. Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De politie heeft dit weekend 8 tieners betrapt in een verlaten pand in Best. Ze deden aan urban exploring, het ontdekken van verlaten en verborgen plekken. De jongeren tussen de 13 en 16 jaar oud hebben een officiële waarschuwing gekregen en zijn weggestuurd. De volgende keer krijgen ze een boete of moeten ze naar bureau Halt, meldt de politie. Die wijst er verder op dat het betreden van verlaten panden verboden is en gevaarlijk kan zijn. De overleden vrouw die gisteravond in het centrum van Eindhoven is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie na onderzoek. In een appartement aan de Oude Stadsgracht werd de overledene aangetroffen. De vrouw had een steekwond. Een man met bloed aan zijn handen werd meegenomen door de politie, aldus een 112-correspondent. Maar hij was niet betrokken bij het incident. In de berging van een appartement aan de Plutostraat in Eindhoven heeft gisteravond brand gewoed. Die ontstond toen een accu van een fatbike vlam vatte. Er raakte niemand gewond, maar de fatbike en andere spullen uit de berging brandden wel volledig af. Bewoners van de bovenliggende appartementen konden door de brand een tijdje hun woning niet uit. Het trappenhuis stond vol met rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het Philipsstadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV. Sven Meinands werd matchwinner met een hattrick. En de Eindhovenaren moesten wel weer terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Martijn Kovaar. De politie heeft zaterdagavond in Meerhoven een groep van zo'n 10 tot 15 jongeren achtervolgd. De jongeren reden op fatbikes door de wijk. Aanleiding was een melding van een beroving met geweld. Daarbij zou mogelijk een fiets zijn gestolen en het slachtoffer zou zijn mishandeld. De groep viel tijdens de achtervolging uit elkaar. Een aantal jongeren kon staande worden gehouden. En de Eindhovense kunstenaar Alice Hollering is finaliste geworden in de internationale kunstreality show The Outstanding Artist. Ze nam het in Florida op tegen 11 kunstenaars uit verschillende landen. In het programma maken kunstenaars onder tijdsdruk schilderijen die door een vakjury worden beoordeeld. Hollering bereikte de finale waarin nog 3 kunstenaars over waren, maar helaas ging de winst naar iemand anders. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuutjes vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4:00.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is
6: is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijden verkeer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Want je komt tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoeve in 8 kilometer file.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
10: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proeffit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
12: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis. Wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: headlines. Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. De politie heeft het onderzoek naar de brandstichting aan de Moreelse Laan in Eindhoven nieuw leven ingeblazen. Bij de aanslag in juni 2020 raakte een toen 16-jarige jongen zwaar gewond. Hoewel één verdachte werd veroordeeld, is de tweede dader nog altijd spoorloos. Er zijn nieuwe aanknooppunten en daarom looft het Openbaar Ministerie nu een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip. Christ Vaassen is benoemd tot voorzitter van de Commissie Verantwoorde Samenwerkingen op de TU Eindhoven. Het college van bestuur heeft ook het implementatieplan en het budget voor de commissie goedgekeurd. Vaassen is universitair hoofddocent aan de TUE en is verbonden aan de groep Filosofie en Ethiek. Hij heeft een achtergrond in de bioengineering en richtte het Meta Science Center op. In Geldrop Mierlo wordt nog steeds te vaak een beroep gedaan op dure specialistische jeugdhulp, zegt het gemeentebestuur. In de eerste helft van 2026 maakten ruim 1000 jongeren gebruik van jeugdhulp. Naar verhouding is dat meer dan in andere gemeenten in Nederland en in de regio. Bij veel nieuwe gevallen wordt ook dure specialistische hulp ingezet. De politie heeft dit weekend 8 tieners betrapt in een verlaten pand in Best. Ze deden aan urban exploring, het ontdekken van verlaten en verborgen plekken. De jongeren tussen de 13 en 16 jaar oud hebben een officiële waarschuwing gekregen en zijn weggestuurd. De volgende keer krijgen ze een boete of moeten ze naar bureau Halt, meldt de politie. Die wijst er verder op dat het betreden van verlaten panden verboden is en gevaarlijk kan zijn. De overleden vrouw die gisteravond in het centrum van Eindhoven is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie na onderzoek. In een appartement aan de Oude Stadsgracht werd de overledene aangetroffen. De vrouw had een steekwond. Een man met bloed aan zijn handen werd meegenomen door de politie, zegt een 112-correspondent. Maar hij is niet aangehouden. En een vuurspuwende draak, een robot van 8 meter hoog en futuristische voertuigen. Uiteenlopende creaties kwamen dit weekend weer voorbij tijdens de Maker Days Eindhoven in het Klokgebouw. Afgelopen weekend keerde het festival voor de 13e keer terug om bezoekers een kijkje te geven in de toekomst. Het evenement trok ruim 10.000 bezoekers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 50 kilometer file. Er wordt file gereden op de A16 Breda, Rotterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten op de A50 Eindhoven-Oss bij afrit Sint-Oederode rijdt het langzaam. En op de A58 Eindhoven-Tilburg kom je in 5 kilometer file tussen Best en Moergestel. Klein kwartiertje vertraging daar.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveen.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
7: 5:00.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon, het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file in het zuiden van het land. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Noorderloos en Werkendam. Klein kwartiertje vertraging op de A50. Als je vanuit Eindhoven naar Os rijdt, kom je in de file bij Uden-Zuid. Een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Komt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Bavel. 9 kilometer file daar. kwartiertje vertraging op de N276 vanuit Maasbracht naar Brunsum bij Sittard. 3 kilometer langzaam rijden.
7: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
12: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
13: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
7: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
10: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: Headlines. Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. De politie heeft het onderzoek naar de brandstichting aan de Moreelse Laan in Eindhoven nieuw leven ingeblazen. Bij de aanslag in juni 2020 raakte een toen 16-jarige jongen zwaar gewond. Hoewel één verdachte werd veroordeeld, is de tweede dader nog altijd spoorloos. Er zijn nieuwe aanknooppunten en daarom looft het Openbaar Ministerie nu een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip. Christ Vaassen is benoemd tot voorzitter van de Commissie Verantwoorde Samenwerkingen op de TU Eindhoven. Het college van bestuur heeft ook het implementatieplan en het budget voor de commissie goedgekeurd. Vaassen is universitair hoofddocent aan de TUE en is verbonden aan de groep Filosofie en Ethiek. Hij heeft een achtergrond in de bioengineering en richtte het Meta Science Center op. In Geldrop-Mierlo wordt nog steeds te vaak een beroep gedaan op dure specialistische jeugdhulp, zegt het gemeentebestuur. In de eerste helft van 2026 maakten ruim 1000 jongeren gebruik van jeugdhulp. Naar verhouding is dat meer dan in andere gemeenten in Nederland en in de regio. Bij veel nieuwe gevallen wordt ook dure specialistische hulp ingezet. De politie heeft dit weekend 8 tieners betrapt in een verlaten pand in Best. Ze deden aan urban exploring, het ontdekken van verlaten en verborgen plekken. De jongeren tussen de 13 en 16 jaar oud hebben een officiële waarschuwing gekregen en zijn weggestuurd. De volgende keer krijgen ze een boete of moeten ze naar bureau Halt, meldt de politie. Die wijst er verder op dat het betreden van verlaten panden verboden is en gevaarlijk kan zijn. De overleden vrouw die gisteravond in het centrum van Eindhoven is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie na onderzoek. In een appartement aan de Oude Stadsgracht werd de overledene aangetroffen. De vrouw had een steekwond. Een man met bloed aan zijn handen werd meegenomen door de politie, zegt een 112-correspondent. Maar hij is niet aangehouden. En een vuurspuwende draak, een robot van 8 meter hoog en futuristische voertuigen. Uiteenlopende creaties kwamen dit weekend weer voorbij tijdens de Maker Days Eindhoven in het Klokgebouw. Afgelopen weekend keerde het festival voor de 13e keer terug om bezoekers een kijkje te geven in de toekomst. Het evenement trok ruim 10.000 bezoekers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file staat er in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je op de A16 Breda-Rotterdam. Een half uur bij Zwijndrecht, 5 kilometer file daar. Een half uur ook op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Numansdorp. 5 kilometer file. Bergingswerkzaamheden houden daar de linkerrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Uden-Zuid. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda wordt file gereden over 13 kilometer tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel met een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging op de N276 vanuit Maasbracht naar Brunsum bij Sittard 4 kilometer file.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
8: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 6:00.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Aan andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze halfnaakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan nog 90 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A16, Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is een ongeluk gebeurd. Bergingswerkzaamheden houden daar nu één tunnelbuis dicht. 40 minuten.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. De politie heeft het onderzoek naar de brandstichting aan de Moreelse Laan in Eindhoven nieuw leven ingeblazen. Bij de aanslag in juni 2020 raakte een toen 16-jarige jongen zwaar gewond. Hoewel één verdachte werd veroordeeld, is de tweede dader nog altijd spoorloos. Er zijn nieuwe aanknooppunten en daarom looft het Openbaar Ministerie nu een beloning van €10.000 uit voor de gouden tip. Christ Vaassen is benoemd tot voorzitter van de Commissie Verantwoorde Samenwerkingen op de TU Eindhoven. Het college van bestuur heeft ook het implementatieplan en het budget voor de commissie goedgekeurd. Vaassen is universitair hoofddocent aan de TUE en is verbonden aan de groep Filosofie en Ethiek. Hij heeft een achtergrond in de bioengineering en richtte het Meta Science Center op. In Geldrop-Mierlo wordt nog steeds te vaak een beroep gedaan op dure specialistische jeugdhulp, zegt het gemeentebestuur. In de eerste helft van 2026 maakten ruim 1000 jongeren gebruik van jeugdhulp. Naar verhouding is dat meer dan in andere gemeenten in Nederland en in de regio. Bij veel nieuwe gevallen wordt ook dure specialistische hulp ingezet. De politie heeft dit weekend 8 tieners betrapt in een verlaten pand in Best. Ze deden aan urban exploring, het ontdekken van verlaten en verborgen plekken. De jongeren tussen de 13 en 16 jaar oud hebben een officiële waarschuwing gekregen en zijn weggestuurd. De volgende keer krijgen ze een boete of moeten ze naar bureau Halt, meldt de politie. Die wijst er verder op dat het betreden van verlaten panden verboden is en gevaarlijk kan zijn. De overleden vrouw die gisteravond in het centrum van Eindhoven is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie na onderzoek. In een appartement aan de Oude Stadsgracht werd de overledene aangetroffen. De vrouw had een steekwond. Een man met bloed aan zijn handen werd meegenomen door de politie, zegt een 112-correspondent. Maar hij is niet aangehouden. En een vuurspuwende draak, een robot van 8 meter hoog en futuristische voertuigen. Uiteenlopende creaties kwamen dit weekend weer voorbij tijdens de Maker Days Eindhoven in het Klokgebouw. Afgelopen weekend keerde het festival voor de 13e keer terug om bezoekers een kijkje te geven in de toekomst. Het evenement trok ruim 10.000 bezoekers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit erop. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam kan je nog file rijden over 3 kilometer tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Kleine 10 minuten vertraging daardoor.
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. 1 drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
3: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
2: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboa.
4: Een hele goede avond. De Glow Evening gaat van start met zometeen Post Malone en Morgan Wallen met I Had Some Help. Na Summer, This Is My Body Isn't Ready.

Morgan Wallen en Post Malone met I Had Some Help hier bij Glow FM. Een heel goede avond en welkom bij de Glow Evening. We zijn weer van start. Hopelijk heb je een heel fijne maandag gehad, hè, tot nu toe. Maar ik moet wel toegeven dat ik vandaag echt wel in een heel luie mood ben. Ik moest echt de energie in mijn kleine teen gaan zoeken om te kunnen douchen. Zo erg was het. Maar ja, op dat moment denk ik van, weet je wat? Dan had ik wel een auto willen zijn. Dan had, denk ik van, weet je wat? Het mag een real life Cars film zijn. Want ja, dan kan je gewoon jezelf lekker door de wasstraat duwen en ben je zo, bam, in één keer helemaal schoon. Nou, hopelijk was jouw maandag wel beter en gaat de avond ook nog beter worden. Kan ik je wel beloven met goede muziek. Onder andere van iemand waar we een lange tijd echt niks van hebben gehoord. Dat ze gewoon van de aardbol verdween. Wie dat is, hoor je zo meteen. Na deze van Flair, dit is Door het Oog van de Nacht.

Mocht je afvragen hoe het met Nathalie naar Roos gaat, nou... Ja, oké, dat is ook wel gemeen. Nee, we hebben lange tijd eigenlijk niks van haar gehoord... omdat ze gewoon letterlijk keihard genaaid is door haar label. Oké, niet letterlijk, neem ik even terug. Want het is haar eigenlijk maar gelukt om één hit te maken... samen met Jeremiah. Ken je deze nog? Ja, Somebody was dat, hè. Dat was toen een grote hit. Maar haar label had haar eigenlijk een producer opgelegd... omdat ze wilde dat ze meer hits gaan maken. Want ja, logisch, een label wil gewoon geld maken. En wie geld heeft, is uiteindelijk de baas. Maar ja, gelukkig... heeft ze anno 2026 wel de juiste producer gevonden... namelijk onze eigen Tiësto... die je net ook hoorde met The Right Song... samen met Oliver Heldens tijdens de Glow Evening... Zometeen heb ik meer tracks voor de soundtrack van de avond met Foster en Closer naar Marshmallow. Dit is Hollow.

FM.

hier bij Glow FM. Een heel goede avond, dit is de Glow Evening. En zometeen ben jij de baas van de playlist en hoor je welke nieuwe track je volledig op de radio gaat horen. Hoe dat zit en wat je daarvoor moet doen hoor je zometeen na deze van Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

Het is 7:30. Zo'n klokkijker wordt ook al moeilijk. Maar je krijgt GloFam weer van mij. Er is een kans op een spatje regen en wordt het 17 graden. Morgen gaan we richting de 28 graden en gaat er ook wel wat zon schijnen. Met andere woorden, we gaan gewoon keihard zweten. Oh. Kijk, als het koud is, dan is het niet goed. Als het te warm wordt, is het ook weer niet goed. September is echt zo'n onvoorspelbare maand dat we het ook niet meer bij kunnen houden. Wat we wel weer kunnen bijhouden is dat jij zometeen de muziek mag bepalen. Ik heb 2 gloednieuwe tracks en jij mag kiezen welke ik zometeen volledig draai op de radio. Het enige wat je daarvoor alvast moet doen is de gratis GloFM app downloaden. En dan hoor je die na de Bosa. Dit is Magnetic.

0: is zo.
1: Oh, dit gaat echt heel goed. Ik was even naar de tijd aan het kijken. Maar ik merk dat ik gewoon kortsluiting eigenlijk krijg. Maar goed, 7:42 uur, goed. Elke maandagavond stel ik...

dat is dat je echt jezelf moet blijven en jezelf niet vergelijken met anderen. Want ook al lijkt het alsof iemand alles voor elkaar heeft en het perfecte plaatje heeft, ja, kan het zomaar zijn dat er niets minder waar is. Maar goed, denk je... kleine bonus trouwens. 18 december staat ze ook nog in de Evenaar in Eindhoven. Kan je haar live checken dan, hè? Gaat ze dan haar album dan voorstellen? Meiden van het Noorden? Of wat dacht je van de nieuwe van Shepherd, A Night Drive?

Ja, deze track is voor al die keren dat iemand aan jou vroeg. En hoe is het met die ene waarmee je aan het daten bent? En je dan meteen moet antwoorden met ingewikkeld. Maar ja, kijk, weet je, als je terugblikt, heb je dan wel een hele leuke tijd gehad. En kijk je met plezier op terug. Alleen is dat het verleden en moet je dan helaas door. Relatable, maar goed, hoort er gewoon eenmaal bij. Maar jij bepaalt vanavond, ga je dan mee op de vibes van Shepherd met Night Drive? Of kies je toch Isabel Usher met En Niemand Wil Een Popster? Eén adres en dat is de gratis.

De nieuwe zoetsappige track van Karol G en Bruno Mars Still hoorde hier bij GloFM. Maar welke van deze twee is het geworden? Wordt het Niemand wil een popster van Isabel Usher?

of de nieuwe van Shepherd en Night Drive. Jij en de rest van de GloFam family hebben gestemd via de gratis GloFam app. Amida die stuurt, nou, niet te vergelijken met anderen is meteen al een goede boodschap en een goede reminder van Isabel Usher. Dus daarom kies ik voor Niemand wil een popster. Ik zie Sophie, die is het helemaal mee eens. Die zegt zo, oh, ik wist niet dat ze naar Evenaar komt. Ga ik ook gewoon meteen kijken of ik een kaartje kan fixen. Sam die zegt daarentegen, nee, Shepherd met Night Drive met de ramen open, lekker rijden en gaan. Ik zie hier ook Marco die zegt van, ik ga ook voor Shepherd met Night Drive, klinkt wel lekker. En Kenny die zegt, Shepherd. Nou, Kenny. Jij en de rest van de GloFam family hebben gestemd op Night Drive met 56% van de stemmen. En die hoor je nu.

0: Alok en Clementine Douglas met A Body Talk. Sowieso heb je het waarschijnlijk in je huis liggen, of misschien in je auto, of ergens in de buurt. Misschien heb je het ook nog in je handen. En waarschijnlijk is het gestolen. En denk je er opeens aan. Denk ook even na over wat je ooit in je leven hebt gestolen. Want geloof me, ik heb dat ook gedaan. Maar de reden daarvoor is eigenlijk een beetje penny nu je kunt over nadenken. Wat heb je ooit wel eens gestolen? Laat het weten via de Glow FM app. Gaan we het zo meteen hebben na de headlines van
1: 8 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
3: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
2: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
4: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
2: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboa.
0: Een hele goede avond. Zometeen in de Glow Evening. Temper City met Self-Aware naar Afrojack en Shaman Lology. Can't stop me.

self-aware, Temper City, je hoorde hier bij Glow FM. Wat heb jij eens gestolen? Nou, dat is een beetje de vraag van de groepsapp of groepschat die we vanavond hebben geopend hier bij de Glow Evening. Want jij en ik gaan het hebben over spullen die jij eens hebt gestolen. Nou, ik moest er aan denken omdat je vanaf vandaag €242 moet betalen als je iets steelt in de winkel. En dat heeft me aan het denken gezet van ja, wat heb je dan eigenlijk ooit wel eens gestolen? En moest ik zelf ook denken aan wat ik heb gestolen. Ik heb iets gestolen van mijn oude baas. Ja, heel eerlijk, ik was er toen helemaal klaar mee. Want ik heb bij hem keihard gewerkt als een hond. Ik heb superveel overuren gedraaid. Ik was ook super collegiaal naar andere collega's toe. Ik nam zelfs werk van hen over. En allemaal voor niks, want wat gebeurde daarna? Ja, ik mocht niet meer blijven. Er was geen plek meer voor mij. En ik weet het, hij kon daar niet heel veel aan doen. Maar toch, ik moest dat afreageren op iemand. Mijn hoofd was gewoon heet op dat moment. Dus ja, wat heb ik gedaan? Op de allerlaatste werkdag heb ik een mooie, maar supergrote en dure paraplu waar je zeker met twee onder kunt gestolen. Of ja, per ongeluk naar huis meegenomen. Ja, want ik had zoiets van, ja, word jij maar lekker nat, gaan we maar lekker nat naar huis. Maar ja, goed, karma is ook wel een bitch, want ik ben zelf ook nog eens die paraplu kwijtgeraakt. Dus het is niet dat ik er zoveel aan had. Maar goed, hoe zit het bij jou? Wat heb jij eens gestolen? En kom niet met snoepjes van de drogist. Want als je ballen hebt, dan laat je het nu weten via de Glow FM app. Wat heb jij ooit eens gestolen?

Bakermat en Rani met I Love Life hier bij GloFam. Wat heb jij wel eens gestolen? Ja, daar hebben we het vanavond over, omdat ik net vertelde dat ik een paraplu van mijn baas heb gestolen op de allerlaatste werkdag, omdat hij mij geen contract of baan aanbood. Ik werd gewoon eigenlijk niet verlengd. Maar hoe zit het bij jou dan eigenlijk? Ik zie hier Jeroen die zegt, ik heb een winkelwagen gejat. Helemaal naar mijn studentenkamer gereden met dat ding. En het heeft heel lang als drankkast gediend. Ja, lijkt me eigenlijk vooral onhandig. Maar goed, Kees die zegt, een badjas uit een hotel. Want ik dacht altijd dat iedereen dat deed. Totdat mijn vrouw vertelde dat dat niet de bedoeling is. Oeh, nou ik moet wel zeggen, die badjassen van hotels zijn ook wel lekker. Dus ik snap wel waarom je het naar huis wil nemen, maar goed. Marco die zegt, hoi Youssef, ik heb in een drukkerij gewerkt waar ze de Playboy drukte. Het was niet alleen de Playboy die meegenomen werd, ook andere tijdschriften. Sommigen namen wel 5 exemplaren mee van de Playboy. Wat gingen ze dan ermee doen? Die dan doorverkopen of zo? En wacht, hoezo werk je ook bij een drukkerij waar ze de Playboy maakten? Ik weet niet waar dat is, maar ik denk dat je wel gewoon veel plezier hebt op je werk. Matthijs die stuurt van, hey, ik werkte nog een tijdje bij een pompstation. Mijn baas was constant aan het schreeuwen tegen medewerkers waar klanten gewoon bij waren. Op de dag dat ik ontslag nam, ging ik een sigaret roken en pakte ik een pakje uit het schap om eerst te roken en dan te betalen. Zoals collega's dat vaker doen. Maar ja, toen kreeg ik weer een grote mond. Was er helemaal klaar mee en nam ik ontslag. En ja, een pakje sigaretten was gewoon een mooie ontslagbonus. Oeh! Ja, zo. Ik weet niet wanneer dat was. Maar wat kost dat tegenwoordig? Een pakje peuken? 10, 11 euro? Ja, ik rook niet. Dat hoor je al meteen. Maar ja, goed, inderdaad. Maar ja, met 10, 11 euro kun je ook heel weinig doen. Weet je wat je ook gewoon had kunnen doen? Eigenlijk gewoon sigaretten aansteken en dan bij een pomp zetten. Of is dat gevaarlijk? I don't know. Ik zal het niet doen. Neem geen advies van mij aan.

Complete Mess, 5 Seconds of Summer, hoorde hier bij Glow FM. Het is 8:45, je krijgt de Glow weer van mij. Er is kans op een spatje regen en wordt het rond de 17 graden. Morgen wordt het tijdelijk warm en tikken we de 28 graden aan met wat zon erbij. Dus het wordt nog een klein beetje nazomeren. Maar laten we daar ook stiekem ook een beetje van genieten. Want laten we gewoon eerlijk zijn, het gaat nooit goed worden in Nederland. Dua Lipa komt er zo meteen aan naar Topic en Becky G met Sorry Papi.

0: Lemma en allemaal Way worden hier bij Glow FM. Sorry, ik heb hier een bezoek in de studio. Patrick is hier ook al in de studio en ik hoor alles gewoon piepen en kraken. Net als ik, maar goed. Over kraken gesproken, elke maandagavond spelen we bij Glow Evening Kraak de Code. Ik heb hier drie fragmenten die hinten naar een track die je zo meteen gaat horen hier bij Glow FM. Aan jou om te raden om welke track het gaat. Lukt het jou? Dan krijg je een Glow FM shout-out. En ik moet je wel zeggen, ik heb het je niet makkelijk gemaakt. Dus luister goed, want dit is tip nummer
1: 1.
0: Oké, tip nummer
1: 2.
0: Oké. Klinkt al heel dik. En tip nummer
1: 3.
0: Bla, bla, bla. Eeuw, kaching en bla, bla, bla. En het moet hinten naar een track die je zo meteen gaat horen hier bij Glow FM. Denk je het antwoord te weten en wil je die Glow FM shout-out hebben? Nou, loop dan razendsnel naar de Glow FM app. Typ het daar alvast in. Of je kan ook gewoon wandelen, kan ook wel. En dan is die shout-out van jou. Zometeen hoor je de spotlight van Farrakhan naar Eric Prydz. Dit is Piano hier bij Glow FM.

0: Verder dan met de spotlight van deze week. Love You Better hier bij GloFam. En stiekem wel een klein beetje teleurgesteld in jou. We zijn op dit moment Kraak de Code aan het spelen. Je hoort drie fragmenten die hinten naar een track die je zo meteen hoort hier bij GloFam. Aan jou om te raden om welke track het gaat. Maar ik zie hier echt antwoorden binnenkomen waarvan ik denk, hoe zelfs? Iemand stuurt u, even kijken, hier, Tom die stuurt ABBA, money, money, money. Dat kan ik je zeggen, dat is zeker niet goed. Marco die stuurt Armin van Buuren met bla bla bla. Nee. Maar ik snap wel waarom je dat denkt. Mocht je de hints gemist hebben, dit zijn ze nog één keer op een rij.
1: 1. 2. 3.
0: Bla bla bla. Ja, die bla bla bla, snap ik wel waarom je dan bij Armin van Buuren uitkomt. Weet je het antwoord wel? Laat het dan weten. Via de gratis GloFam app. En dan krijg je die shout-out zometeen. Ondertussen hoor je Troye Sivan. Dit is Rush.

0: every time.
1: Me, myself and I, G-Eazy en BB Rex hebben geloven. We zijn nog steeds bezig met de code zoeken van Kraak de Code. Drie fragmenten hinten eigenlijk naar een track die je zo meteen gaat horen bij GloFam. Aan jou om te raden om welke track het gaat. Ik kreeg allerlei foute antwoorden. Ik kreeg zelfs Money van ABBA. Dat ik denk van, dat is wel heel ver gezocht. Maar iemand die het wel weet is Matthijs. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat gaf het meteen weg voor jou?
2: Ja, dat eeuw, dat kassageluid, bla bla bla. Ja, dat is gewoon duidelijk.
1: Dat is gewoon heel duidelijk. Mocht je het gemist hebben, ik laat ze nog één keer horen.
3: 1. 2. 3.
1: Bla bla bla. Ja, je moet er maar net op komen. Matthijs, wat is het juiste antwoord?
2: Dirty Cash, Money Talks.
1: Money Talks, Dirty Cash van Pausa en The Adventures of Stevie V is inderdaad het juiste antwoord. Jij krijgt de GloFam shout-out. Van mij in ieder geval, met een paar mensen op de achtergrond die gewoon mee aan het klappen zijn. Matthijs, aan wie wil je nog een shout-out doen? Of misschien naar jezelf, kan ook gewoon.
2: Ja, ik ken weinig in Eindhoven.
1: Nou, weet je wat? Binnenkort gaan we dan gewoon de stad in. Wat dacht je daarvan?
2: Ik vind het prima.
1: Nou, vind je het prima. Hey, en zoals beloofd krijgen Pausa en The Adventures of Stevie V. Dit is Dirty Cash.

0: de code van deze maandagavond. Pas en de Adventures of Stevie V met Dirty Cash Money Talks. Zometeen zit hij hier voor je klaar eigenlijk. Gaat hij de deuren van de club ook wel openen? En ik zeg je wel heel eerlijk, er mogen wel ook wel wat billen geschud worden. Patrick in de avond, zometeen na de headlines.
1: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
4: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
3: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Teddy Tenzer.
5: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde, zijn bloemen neergelegd.
3: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Patrick in de avond.
0: Ja, onderweg muziek van Fleming. Maar eerst is dit Big Fish op... Ja, hoe heet deze zender ook alweer? Oh ja.
6: Jeune femme, fishy fishy. Jeune femme, fishy fishy. Fishy fishy. Hook them, hook them big fish. Hook them, hook the big fish. Hook them, yeah man. Big big big big fish.
7: Think I go mad
6: tonight? I'm gonna catch a big fish. Tonight I'm gonna catch a big fish. It's grilled fish on my dish, curry fish on my dish, fried fish on my dish. Tonight I'm gonna catch a big fish. Tonight I'm gonna catch a big fish. It's two fish on my dish, big fish on my dish, roast fish on my dish.

0: ik mis je altijd. Jordan Fleming, hoop dat jij me mist.
1: Ja, ik mis jou ook.
0: Ja, dat klopt. Ik was natuurlijk ook 2 weken op vakantie, dus dat snap ik wel.
1: Ja, en als je dan denkt van, die stem, wie is dit? Ik hoor wel Patrick, maar dat is niet Tom.
0: Nee,
1: dat is niet Tom. Nee, vorige week hadden we Ron, want dat was makkelijk. Hè, dat was gewoon een 2-letterverschil. Heel makkelijk. Nu dachten we, doen het wel moeilijker. We nodigen Marcel gezellig uit.
0: Ja, dus daar maken we sowieso 6 letters van.
1: Ja, precies. Nee, vandaag schuif jij lekker gezellig mee aan. Ja. Tot 11 uur, dat weet je ook, hè?
0: Oh, is dat 11?
1: Ik had geen eindtijd genoemd. Ik denk anders dan zegt hij.
0: Jij zei, je moet hier om 8:50 zijn. Dus dat was ik netjes.
1: Ja, dat heb je netjes gedaan.
0: Ja, dus dat viel helemaal niet tegen.
1: Sterker nog, je was eerder dan mij.
0: Ja, dat is...
1: Dat is zeldzaam.
0: Oh nee, dat zijn andere collega's.
1: Zo. Oh, gaan we dit echt doen, ja?
0: Nee.
1: We moeten opletten. We hebben een bepaalde positie dat wij moeten oppassen met wat we zeggen.
0: Ja, wij zijn natuurlijk allebei ook nog de zenderbaasjes van Glow FM.
1: Ja.
0: En dus wij moeten nou ons netjes gedragen.
1: Gaan we dat doen?
0: Nee.
1: Nee, totaal
0: niet. Nee, dat gaat zeker niet gebeuren. Wat gaan we wel doen, Patrick?
1: Ja, vooral muziek. Ik heb straks echt iets heel grappigs.
0: Ja?
1: Heb jij een tandenborstel die elektrisch is?
0: Ja.
1: Oké, ik denk gemiddeld... denk bijna iedereen tegenwoordig wel. Behalve als je vakantie gaat en je pakt dan even snel iets in de koffers.
0: Ja.
1: Zou je daar 500 euro voor over hebben?
0: Ik weet waar je heen gaat en het antwoord daarop is... Nee.
1: Oké.

Love you, baby.

0: Dit blijft lekker, hè?
1: Zeker.
0: En het drankje ook natuurlijk, maar de plaat ook. Cola.
1: Camelfat.
0: Dit zijn wel echt jouw tunes, hè?
1: Ja, Camelfat en Elderbrook. Alleen, weet je, deze zat dus ook afgelopen zaterdag in de Zomerhouse top 100.
0: Ja.
1: En toen kwamen wij met elkaar tot de conclusie dat dit een hele vette track was.
0: Ja.
1: Is nooit een hit geworden, kwamen we ook achter. Heeft de tipparade nooit ontstijgt.
0: Klopt, maar toch is het wel een soort van hit, omdat iedereen het wel kent.
1: Ja, blijkbaar.
0: De eenste is wel, hij is wel weer te lang. Maar ja, goed, ja. Hoe lang duurde die?
1: Ja, dus hij is nou toch weg?
0: Ja, 4 minuten bekend. Dat is lang, hoor. Ja,
1: ook wel lang. Het duurt ook wel lang voordat je iets hoort over een bepaalde tandenborstel.
0: Ja, maar even serieus. Dan heb je een tandenborstel ontwikkeld. Dan vraag je een prijs van 600 euro, 500.
1: Gaan we even zeggen welke tandenborstel?
0: Ja, van Dyson.
1: Precies.
0: Je kent ze van de stofzuigers.
1: Precies, van de ventilatoren.
0: Moeten wij dan ook even in verband met de code...
1: Nee, helemaal niet.
0: Philips
1: nou,
0: of zo?
1: Even in alle flauwekul.
0: Ja.
1: 500 euro.
0: Ja, voor een tandenborstel.
1: 500 euro. Überhaupt al?
0: Ja.
1: Een tandenborstel. Te veel geld.
0: Een elektrische tandenborstel. Nou, wat zit er dan extra op? Een camera.
1: Een camera en... Er zit een soort mondwaterspuitdingetje op.
0: Ja, op zich, die camera zie ik dan niet echt. Dat ik denk van, dat is een gimmick. Nee, dat is een gimmick.
1: Je kunt niet zien of je stinkt, toch?
0: Nee. En dat water, je hebt zo'n apart flossen ding. Dus dat zie ik dan nog wel. Maar goed, dat is een klein dingetje. Er zijn even voor de duidelijkheid, hè, let op. Hè. Er zijn 600 ingenieurs die hebben aan dit product gewerkt.
1: 600?
0: 600.
1: Een euro, zeg maar, per stuk.
0: Ja, in principe wel. En niemand van die 600 die dacht... Hé, maar deze tandenborstel die moet wel tegen water kunnen.
1: Sorry?
0: Ja. De tandenborstel kan niet tegen water.
1: Wacht even.
0: Ja.
1: Je hebt 500 euro betaald.
0: En je krijgt een tandenborstel.
1: Je stopt dat ding in je bek.
0: Ja.
1: En dan krijg je een soort van kortsluiting op je tandjes.
0: Ja, precies.
1: Serieus?
0: Ja. Ja, dan kun je de tandjes daarna met een van hun stofzuigers... kun je ze opzuigen.
1: Als je het heel warm hebt, kun je ze ventilator aanzetten.
0: Zo. Ik moet zeggen, heel bijzonder.
1: Ja, ik denk dat de enige juiste omschrijving is.
0: Voor zo'n bedrijf denk ik dan inderdaad... gaan we weer lekker stofzuigers maken.
1: Laten we dat doen.
0: Want dit idee zuigt.
1: Ja.

0: Martin Garrix. En ze heet Catharina.
1: Ja, zal het een persoonlijk dingetje zijn?
0: Ik heb geen idee. Ik heb me net goed voorbereid als jij, dus ik zou het niet weten.
2: Ja, gewoon niet dus. Gewoon niet dus. Ik blijf wel mooi vinden met Martin Garrix, dat hij nog steeds gewoon zo lekker gaat.
0: Ja, maar ook ondertussen niet per se meer op tussen aanstekens lompe house muziek.
2: Nee. Nee, en ja, hij is wel commerciëler geworden, als we het zo mogen zeggen.
0: Maar hij maakt ook gewoon ondertussen, laten we het maar noemen, mooie liedjes.
2: Ja.
0: Dus ja, vind
2: ik
0: ook.
2: Ik vraag me alleen wel af of hij het nog allemaal zelf maakt. Als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, maar dat... durf ik niet te zeggen. Ik weet er in ieder geval een aantal die het zeker niet doen.
2: Nee, klopt.
0: Een bepaalde Eindhovense DJ doet het zeker niet.
2: Nee, maar daar maakt hij ook geen geheim van.
0: Nee, is waar. La Fuente die zegt daar gewoon een kei eerlijk.
2: Ja, precies. Dat is ook geen geheim.
0: Ja, yeah, I know.
2: Als je dat geheim wil houden, moet je niet in de beschrijving zetten Raoul, hè? Oftewel DJ Zani en...
0: Precies, die allemaal, ja.
2: Ja, I Want You was toen inderdaad.
0: Ja, dat was de allereerste
2: DJ Zani geproduceerd, ja. Maar wat ik wel mooi vind bij Martin Garrix, heb jij gezien hoe hij woont?
0: Nee.
2: Die man
0: dus dat appartement ook in Amsterdam.
2: Appartement, ja. Maar
0: ja,
2: wel
0: die bovenste verdieping.
2: Zo. Ja. Dat is mooi. Die heeft gewoon een paar studio's gewoon in dat appartement.
0: Ja, maar hij geeft daar dus ook... Volgens mij is dat met Koningsdag of met Out of New?
2: Dat is een livestream.
0: Nou, dan geeft hij daar dus een feest voor zijn vrienden.
2: Ja, klopt.
0: Want dan kunnen ze namelijk... En dan gaan ze met z'n allen het vuurwerk kijken.
2: Ja. Ja, maar eerlijk, dat is toch ook gewoon...
0: Weet je wel dat Justin Bieber op je verdieping even rondloopt? Want dat is een van zijn beste vrienden.
2: Ja, volgens mij zien ze elkaar alleen niet meer zoveel. Nee, maar toen was dat, ja, althans...
0: Hij zit ook, Justin,
2: niet.
0: Dus ja.
2: Ja, en Justin is wel een beetje...
0: komt er iets.
2: Veranderd, zal ik het zo zeggen?
0: Ik zou het niet weten, ken ik niet.
2: Niet dat ik dadelijk een boos telefoontje krijg van hem waarschijnlijk, maar het is wel...
0: het wordt ook net boulevard dit ook.
2: Ja,
0: een beetje
2: geroddeld.
0: Ja, dus dat... wat ik erg leuk vond tijdens de Zomerhouse Top 100... is dat er natuurlijk al die vrolijke muziek voorbij kwam.
2: Ook wel, dus, je hebt iets meegenomen.
0: Nou, ja, ook. Dat gaan we dadelijk even doen. Want ik heb twee platen dadelijk bij me. En dan moet jij gaan ontdekken...
2: Ja, ik snap dan niet waarom je geen nieuwe platen bij hebt, maar...
0: Grapjas. de volgende plaat namelijk, die is eigenlijk al een jaar oud.
2: Oké.
0: Maar dat werd toen niet zo'n hitje.
2: Ja, en nu ik zie, opeens... Ik zie het niet, dus ik ben ook heel benieuwd wat het is.
0: Nu opeens is die er dus wel. En dat vind ik wel grappig.
2: Oh, ja.
0: Het vrolijke gitaartje van Jonas Blue en Malef. Ja. En Edge of Desire. Vorig jaar in dit, nu wel.

0: Another Drink, Marshmallow en Kelsey Ballerina.
1: Ja, even kijken naar het GloFM weerbericht.
0: Doe eens.
1: Zullen we het van vandaag of gisteren doen of morgen?
0: Wat je lekker vindt. Het fijnste is wel om vooruit te kijken, als ik eerlijk ben.
1: Morgen op Gran Canaria wordt het rond de 30 graden volgens mij. Is wel heel lekker.
0: En hier?
1: Hier valt het eigenlijk ook niet tegen.
0: Oh.
1: 23 tot 28 graden.
0: Ja, maar worden het nou 23 of 28 graden?
1: Ja, daar net tussenin. Maar het is Nederland, dus ga er maar van uit dat het rond de 24 zal zijn dan.
0: Oké. En blijft het droog?
1: Even kijken. Ook heel belangrijk. Zon, regelmaat, stapelwolken. Ja, het blijft droog.
0: Dank je. Nou.
2: GloFM, het ritme van de Brainport.

0: Duke Dumont en Ocean Drive hoor je op Glow FM.
1: Ik heb eigenlijk iets meegenomen, Patrick.
0: Jij hebt iets meegenomen?
1: Ja. Ik heb twee platen dadelijk meegenomen.
0: Ja.
1: En ik wil gewoon dat je dadelijk even lekker luistert, net als iedereen.
0: Ja.
1: En dat je dan mij vervolgens daarna, na die twee platen, gaat vertellen wat de link is tussen die twee platen.
0: Oké.
1: Dus ik ben heel spannend. Benieuwd of je dat voor elkaar krijgt. En,
0: moet ik daar mijn scherm uitzetten, dat ik niet mee mag kijken?
1: Nou, je mag vooral niks opzoeken, want de namen zullen je niks zomaar zouden je niks hoeven kunnen zeggen.
0: Oké.
1: Dus we gaan het gewoon proberen. Ik heb zometeen eerst Busy met Anne. Hè, beste zangers.
0: Dat doet me wat niet uit je hoofd ook gaat.
1: Ja, dat dus. En hij heeft natuurlijk die Clouseau-versie. Die heeft hij helemaal bewerkt naar nu. En lekker schuren. Mm-hmm. En ik heb een nieuwe houseplaat van Defected. En die heet Stamina.
0: Ja.
1: En die twee platen, ik wil weten wat die met elkaar te maken hebben. Succes. Anna.

0: boos.
1: Nu je de naam
0: alter
1: zegt.
0: Ego. Leo.
1: Tuurlijk.
0: Leo. Leo.
1: Ja.
0: Hij heeft dus.
1: Ja.
0: Hij heeft
1: ja,
0: dus tegelijkertijd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Anne.
1: Klopt.
0: Via Busy.
1: Ja.
0: Vroeger was hij natuurlijk ook.
1: Van Yellow Claw. Ja,
0: juist.
1: Zeker.
0: Dus hij heeft heel vaak house gemaakt.
1: Ja.
0: En dit is dus deze plaat.
1: Is nee,
0: op,
1: dat jij
0: op, Defected uitgebracht.
1: Ja.
0: Vorige week.
1: Ja, ja.
0: En
1: ja.
0: Ik had het ook niet meteen door. Alleen ik zag de album art. En ik. Is dat Busy?
1: Ja, klopt. Maar mee dat jij Leo zegt. Wacht even, Leo, zo heet het. Hij heeft natuurlijk gewoon een alter ego. Omdat hij doet natuurlijk niet alleen de bobbeling, de vrouwvriendelijke muziek. Maar hij vindt dit ook.
0: Vrouwvriendelijke muziek.
1: Ja, zo noemen we het, hè. Nou, het is vrij vrouwvriendelijk.
0: Nee, ja,
1: zet Busy in de club op en traag.
0: Nee,
1: en,
0: dan wordt het. Ja, maar de tekst is niet. Nou, laat me zetten. Maar
1: ja,
0: okay, hoe dan ook.
1: Ja.
0: Het is dus
1: ja,
0: allebei
1: ja,
0: Busy.
1: Ja. Ja, nu dat je het zegt.
0: En dat is ook, wat ik bedoel, Yellow Claw was natuurlijk ook Busy.
1: Ja.
0: En dat is ook, nou ja, kun je ook niet vergelijken met.
1: Toen was hij iets te busy en daarom is hij uit Yellow Claw gestapt.
0: Ja, ja, hij zat er behoorlijk doorheen, begreep ik.
1: Ja, en toen wou hij uiteindelijk eigenlijk. Hij wou gewoon een beetje lokaal, dat hij op tijd thuis
0: ja,
1: was.
0: Ja, dat is niet helemaal goed gelukt.
1: Ik ga je daar nog iets grappigs vertellen over Busy.
0: Oh, ben
1: ja.
0: benieuwd.
1: Er is namelijk iets op tv geweest.
0: Ah, dan gaan we dat zo checken. Ik wil het ook nog ergens een keertje hebben over Peter Bos.
1: Oh.
0: Ja, dus dat, maar dat doen we allemaal dadelijk wel gewoon.
1: Ja, nee,
0: eerst
1: nee, is goed.
0: Is gewoon lekker nog meer muziek. Cat's Eye, dit is Animal.

0: Hij is afgelopen, zei hij inderdaad.
1: Ja, hij is afgelopen, ja. Dus, wij zitten zo te overleggen van, ah, zullen we
0: dat... zullen we hier nou nog even doen? Ja, dat hadden we eigenlijk meteen gewoon, meteen moeten doen.
1: Stil.
0: Maar, ah, nee,
1: mooi,
0: ja,
1: hoe, dat is mooi hoe radio werkt eigenlijk, hè?
0: Nou, het werkt niet zo goed blijkbaar.
1: Nee,
0: maar,
1: nee.
0: Even nog een busy'tje.
1: Ja, we hadden het natuurlijk over busy, hè, omdat we die van Leo hebben getwaaid en busy. Eigenlijk hebben we twee keer dezelfde artiest getwaaid. Totaal verschillend. Maar het is dus heel grappig. Op tv is een programma gekomen. Payback heet dat.
0: Ja.
1: En dan gaat die YouTuber, ja, hoe heet die?
0: Calvin, zei jij net.
1: Ja, die doet dan... pranken. Die pakken vrienden terug. En dat is dus gebeurd met Busy erbij. En die is dus iemand gaan pranken die ik ken. En ik was daar dus ook onderdeel van. Alleen wist ik het zelf ook niet. Dat was zogenaamd...
0: Je bent stiekem ook een beetje geprankt.
1: Nee, want ik ben betaald gekregen.
0: Ja, dus nee,
1: dat is
0: toch,
1: het verschil.
0: Je bent ook een beetje van lul gezet.
1: Ja, nee, dat valt wel mee. Nou, in ieder geval, hij moest dus... hij zou dus de zogenaamd de nieuwe huis-DJ worden van Busy. Maar dat was dus helemaal niet het geval. Dus hij was zo fanatiek, die jongen, die dan de DJ zou worden... die heeft meteen mij opgebeld om een nieuwe show-intro te maken. Hè. Hoe je hoe Busy je podium opkomt. En die had helemaal uitgedacht en heeft mij daarvoor ingehuurd. Ja, je kan je voorstellen dat dat best wel pijnlijk is... als je daarna ziet dat hij keihard gepleegd is. Hij is gewoon de club uitgezet.
0: En die promo, die is dus nooit, heeft nooit iemand gehoord.
1: Busy vond hem wel heel gaaf.
0: Oké, nou, dat is in ieder geval iets.
1: Zij vond zijn oude...
0: Maar ik had hem niet gebruiken.
1: Nee, er zat iets, er zat iets met zijn kind in zijn originele. Dus dat is toch gewoon... dat wil hij houden.
0: Nou ja, en terecht ook. Dus,
1: en wat ik al zeg, ik ben betaald gekregen. Dus ja, jokes on him.
0: Precies. Ah, lekker toch. Prima. Goed geregeld. Niks meer gaan doen. Sander van Doren, nog even snel. Dit is Coco.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Fjord Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
3: 20 jaar voor Flor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
2: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
4: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durfde ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Patrick in de avond.
5: Muziek onderweg van Nico en Vince. Maar eerst de verloren frequencies. Dit is Live It All op Glow.

0: Ja, er zit wel een geschiedenis aan dit nummer.
1: Ja, nee, dat weet ik.
0: Ja, jaren terug. Ja, dit... Ja. Ik heb op zender dus benoemd dat ik dit een verschrikkelijk nummer vond.
1: Nee, destijds, je zei het heel anders.
0: Ja, ik vond het een kutnummer, zei ik toen.
1: Juist.
0: En dat hebben toen collega's... ik denk echt dat we dan over 12 jaar bijna teruggaan, hè.
1: Dat is al best oud,
0: ja. Ja, ja, ja. En dat hebben hun toen gehoord. En dat is toen in de groepsapp gegooid van ons. En
1: dat weet ik.
0: Iedereen, maakt niet uit op welk station of als ze nog bij een ander station werkte. Ik werd opgebeld. En dan was het...
1: Mocht jij hem aankondigen?
0: Ja, je mag één keer raden welke plaat we gaan draaien.
1: Oh. Allemaal speciaal voor jou.
0: Laten we raden. Nico en Vince.
1: Dus ik denk dat Luc, onze muziekplanner, hem ook speciaal voor jou erin heeft.
0: Ja, Luc was inderdaad één van de aanstichters destijds. Maar gelukkig heb ik de nummers nu echt kunnen waarderen.
1: Ja, ja. Ja, eindelijk. Ja. Hè? Oh.
0: Ik heb nu andere nummers en nu heb ik ook geleerd om het niet meer te benoemen dat ik het een klote nummer vind.
1: Nee, dat is denk ik wel heel verstandig. Ik heb zo meteen nog even iets heel anders. Ja. Ik wil het zo even hebben over echt een mega handige gadget die ik heb gekocht.
0: Oh god, wat heb je nou weer?
1: Ja, dat is ook niet. Dat heb ik zo meteen.

0: Sound of Silence in de Cyril remix. Dus, mooi geworden, hè?
1: Ja, probeer het maar eens na te doen, hoor. Nou, hoe heet dat ook alweer?
0: Ik hoor dat jij dat hebt gedaan. Moet je niet meer doen.
1: Nee, het heeft een naam. Die stijl van zingen.
0: Grunge. Oh, grunten.
1: Niet.
0: Grunten, weet ik het. Ja, grunten.
1: Hoe dan?
0: Nee.
1: Jawel, ik wil het nou weten. Ja, vertel.
2: Grunten is iets anders. Ja. Grunten is dat schreeuwen uit je keel. Dus wanneer je dus...
1: Ja?
2: Dat ook doet. En wat jij bedoelt is dat... Ik weet niet hoe dat heet.
1: Ja, nee, dat ben ik... Ja. Ik kom er niet op. Nee, je gaat nou niet nadoen.
2: Sia doet dat. Sia, de zangeres, die doet dat heel erg.
1: Ik kan er dan niet... Oké, ik moet het daar misschien even in opzoeken. Maar het heeft een bepaalde... Ja.
0: Vibrato.
2: Oh.
1: Ja.
0: Dat bedoel jij.
1: Maar het heeft nog steeds een andere benaming. Ja.
0: Geef niks, Karel.
1: We gaan het zo... Ik moet het wel ook weten ook.
0: Ja. Hey, echt waar, wat een gelul eigenlijk ook trouwens.
1: Nou ja, ik vond het best wel interessant. Alleen het is jammer dat ik dan mijn huiswerk niet heb gedaan.
0: Nee, maar dat... Nou, laat maar.
1: Ja, goed.
0: Online bestellen.
1: Ja, oh god. Jij hebt iets besteld. Normaal ben ik degene die weer iets heeft besteld.
0: Nou, ik heb dus iets besteld online.
1: Krijg nou een ideaal is. Crunchen, toch wel.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Online bestellen. Ik heb iets online besteld wat enorm helpt bij het online bestellen. Jij bestelt veel online, klopt?
1: Schuldig?
0: Nogal, hè? Hoe komen die dan meestal bij jou? Ja, ik snap bij de courier, maar dat is...
1: Soms bij de vrachtwagen.
0: Maar verpakt in een doos.
1: Ja.
0: En als je pech hebt, 2 of 3 dozen. Ja. Dan is het zo'n Russisch poppetje, weet je wel. Doos in doos.
1: Precies.
0: We hebben geen, hoe noem je dat, zo'n kliko, zeg maar, waar papier in moet. Ja. We hebben zo'n ondergrondse afvalcontainer.
1: Oh ja, met een pasje.
0: Dan moet je oppassen dat je vingers niet kwijtraakt.
1: Oh.
0: Want er zit zo'n klep op.
1: Een hongerige container.
0: Ja, en er kunnen ook geen hele grote dozen in. Dus moet je allemaal klein maken.
1: Oké.
0: En ik heb dus gevonden een soort... Ja, peperkatter. Het is eigenlijk een soort klein cirkelzaagje.
1: Ja.
0: En daar kun je dus dozen mee, heel makkelijk mee kapot snijden.
1: Oh, dat is ideaal.
0: Echt briljant.
1: Ja, want mijn blauwe container is iedere keer meteen vol.
0: Ja. Maar als je dat dus allemaal klein maakt, en dat deed eerst met een Stanley mesh, hè.
1: Ja.
0: En met als gevolg dat ik zeg maar ook best wel vaak een pleistertje om hand.
1: Ja,
0: Dit is echt, het is een soort ja, boxkatter heet het.
1: Maar waarom heb je mij dit in het oog gestuurd dan?
0: Nou, ik heb dat dus deze week binnengekregen.
1: Heb je het al getest?
0: Ja. Ik had natuurlijk voor die DJ-set zo'n grote Mac-case gekocht.
1: Oh ja, ja.
0: En
1: die
0: kwam dus in een doos, in een doos, in een doos.
1: Ja, want dat is ook altijd zo leuk. Ja. Je krijgt al dozen en dozen.
0: Dus die heb ik, vandaag heb ik die echt heerlijk kapot gemaakt met die boxcutter. Echt, ik kan het je zo doorsturen.
1: Ja,
0: geweldig.
1: Ja. Ik ben wel heel benieuwd, want dat is voor mij inderdaad wel echt heel fijn. Dat scheelt een hele hoop geplet en gedoe.
0: Lekker. Hey.

0: Uit 2007, Patrick.
1: Zo, hé. Hey.
2: Booty Love, Shine, dit is al even geleden.
1: Ja, dan voel je ineens weer, hoe zeg je dat, oud?
2: 16, ja.
1: Maar ik ben toch blij dat ik dan nou kan zeggen dat ik dan nou niet de oudste ben.
2: Sorry, je viel er weg.
1: Ja, precies. Het is de leeftijd, Marcel, het is de leeftijd.
2: Ik hoor je niet.
1: Ja, nee, ja dat is ooit wel een dingetje, ja.
2: Ja, de leeftijd, ja, dat klopt.
1: Maar inderdaad, ja, 2007.
2: Ja, dat is even geleden.
1: Ja.
2: Is dat,
1: straks hebben we natuurlijk de flashback track. Hè, dat ik heb zo'n kastje meegenomen.
2: Ja.
1: Je weet wat het kastje oud is, dat heb je gezien.
2: Maar hoe oud, hoe ver gaan we
1: dit
2: terug?
1: Dit is voor dat Spotify er was. Want je hebt nu natuurlijk de shuffle, maar dit kastje, dit is toch handmatig.
2: We hebben het gewoon over wat, 90's platen?
1: Nou ja, als ik kan er even doorheen scrollen. Als ik bijvoorbeeld een Paul Elstak zelf staan. Een Snoop Dogg, Pussycat Dolls, Sugar Babes. Die hou ik ook altijd op elkaar, dat is heel grappig.
2: Ja, daar heb ik dan weer met Booty Love.
1: Ja, en een... Maar... ja, je had de booties door elkaar. Ja, dat is
2: zo ook
1: de
2: leeftijd. Ook,
1: maar, en ik zie er ook Shakira bijvoorbeeld tussen staan.
2: Ja, maar dan niet die voetbalplaat, hè?
1: Nee, echt allemaal oude nummertjes.
2: Ja, precies,
1: dus
2: gelukkig.
1: Dus van die nummertjes waar je vroeger lekker op ging. En als je hem dan nou hoort, een beetje zo'n vergeten... Ja, guilty pleasure. Maar een guilty pleasure is...
2: Is nog ouder meestal.
1: Ja... Ik deed niet 6-7. Hoezo? Het is zo irritant als je dit gebaar doet dat mensen dat voortaan linken aan... Oh, ja, oké.
2: Okay. Ja, waar linken ze dan? Ja, nee, laat maar trouwens. Dat is ook flauw.
1: Ik word echt oud als ik me daar kan aan irriteren.
2: Nou, geloof me, daar irriteer ik me ook aan. Maar, ik ben
1: luister,
2: oud.
1: Ik heb nu één heel knappig iets over dat 6-7. Was laatst bij een club en de beveiliger die moest even snel plassen. Dus wij stonden daar met die bedrijfsleider. En die moest dus een ID checken. En toen was, ja, ik heb geen ID bij. Ik zeg zo tegen die persoon 6 en die zei 7. Ik zeg weg. Ja.
2: Is je gegarandeerd pas 12?
1: Ja, toen wist je het precies.
2: Oh, wat goed zeg je. En wat slecht tegelijkertijd.
1: Ja, ja, mooi hè. Hoe je dan heel snel heerlijk kan checken hoe oud iemand is.
2: Hey, om dan maar eens even te kijken naar Eindhoven.
1: Een beetje lekker in de buurt dit jaar.
2: Ja, Derek Dawn. Oorspronkelijk uit Veldhoven. Tegenwoordig woont hij in Amsterdam. Want dan is hij wat dichter bij het vliegveld.
1: Heeft ook nog in Waal zo gewoond een tijdje.
2: Ja, dus dat een echte local om het zo maar te zeggen. En dit is de nieuwe Lost at the End. Nu op Glow FM. Derek Dawn.

0: internationaal lokaal talent Paragon Lost at the End.
1: Ja, wij mogen inmiddels gewoon zeggen onze Freek, hè?
0: Zeker.
1: Wij mogen dat gewoon zeggen.
0: Onze Freek jongen.
1: Hey, even het geloof aan weerbericht. Dan gaan we even kijken wat het morgen gaat doen. 23 tot 28 graden met zon. Geen regen. Dat vind ik eigenlijk wel prima. Ik wil het eigenlijk wel bij laat. Want als ik doorlees, dan wordt het weer wat minder. Dus ik ga dat gewoon niet doen.
0: Oké, okay, morgen is gewoon nog mooi
1: morgen
0: weer.
1: Morgen is
0: nog
1: prima te doen. Ja.
0: Ik vind het een goed idee eigenlijk wel. Dus laten we dat dan.
1: Daarna gaat de verwarming weer aan moeten.
0: Oké, okay, ik hou het in de gaten.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Waves hoor je op Glow FM.
1: Mooi.
0: En dat allemaal op je maandagavond.
1: Echt waar?
0: Ja, ja, ja. Hé, hey Marcel, toen ik hier naar de studio leek, ik weet niet of jij het ook toevallig hebt gezien, we zitten natuurlijk in de binnenstad van het mooie Eindhoven.
1: Ja.
0: Heb jij toevallig al wat dingetjes gezien naast de weg? Of dat ze ergens mee bezig waren?
1: Je bedoelt niet de wegwerkzaamheden, neem ik aan.
0: Ja, okay. dat is ook
1: een... Die zijn hier ook namelijk
0: overal. Nee, die zijn op dit moment overal in Nederland.
1: Nee, ja, dat is waar. Maar dat is niet wat je bedoelt, hè?
0: Nee.
1: Bedoel jij dan toevallig die vrachtwagentjes die lampjes aan het ophangen zijn?
0: Ja! Ja, ja, ja, dat, ja,
1: die,
0: ja,
1: zag ik, daar reed ik een soort van net niet tegenaan net.
0: Oh, ja, hoezo, ja. Had hij de lampjes niet aan? Nee, het is natuurlijk weer bijna tijd voor de lichtjesroute.
1: Ja, want 18 september.
0: Ja, 18
1: dan,
0: september.
1: Dan zijn we natuurlijk 4, 5 dagen is of zo, een weekje.
0: Nee, veel langer. Tot oktober. Ja. Ja, dan moet ik even wel goed zeggen. Dat is 18 september tot en met zondag 11 oktober.
1: Ah, gewoon een hele maand.
0: Ja. Bijna. Ja, dat snap ik ook wel als je ziet hoeveel...
1: Het zijn wel een hoop lampjes die je ook weer moet opruimen.
0: Ja, heb je hem ooit gereden?
1: Ja, zeker. Ja, maar het is wel lang geleden.
0: Ja, voor mij dus ook. Want ik kan me namelijk nog herinneren.
1: Ik vond het altijd heel druk.
0: Ja, ik ging altijd naar mijn vader, dan gingen we altijd op de scooter. Ja! Dan gingen we op de scooter dan altijd. En dan vond ik het
1: dat
0: leukste.
1: Dat is wel beter, ja.
0: Op dat plein, of ja, bij die vijver.
1: Ja.
0: Ja, want dat hadden ze dan ook nog een soepje of een chocomelletje. Ja, dat weet ik nog wel.
1: Dat was ook waar je het voor deed eigenlijk, toch? Als kind dan, hè? Ja.
0: Ja, zeker. Dat was echt de beleving. En dan weet ik nog wat het was. Het was namelijk een smurven lichtwerk. Dat weet ik nog. Ik weet niet of het nou nog steeds hetzelfde is.
1: Nee, het verandert wel.
0: Nee, ik hoor net dat het nog steeds hetzelfde is.
1: En ondertussen is wel alles LED-verlichting geworden.
0: Ja, snap ik. Ik bedoel, de rekeningen
1: moet
0: zijn...
1: Ook
0: ja,
1: die maar...
0: moeten ook betaald worden. En het zijn best wel wat lampjes.
1: Ja, dat kun je wel stellen.
0: En tegenwoordig moet je ook natuurlijk wel met je brandstof een beetje uitkijken. Want ja, het is wel heel druk.
1: Ik
0: het beste kun je hem eigenlijk doen op de fiets, maar ja, dat...
1: Ja, maar dan rijden ze tussen al die stinkende auto's.
0: Ja, dat is dus wel een dingetje.
1: Dus dat is ook niet helemaal handig.
0: Nee.
1: Dus dat, ja.
0: Maar, ik
1: maar misschien moeten we hem gewoon een keer weer gaan rijden.
0: Ja, maar ik zeg dit dus eigenlijk nu al, denk ik, 6, 7 jaar. Ja, ik moet het eigenlijk weer een keertje doen.
1: Dus hetzelfde is dat wij altijd zeggen dat wij op zaterdag geld en naar de carnavalsoptocht gaan.
0: Ja,
1: of, maar wij komen nooit verder dan uiteindelijk Oud-Eindhovenstraat zijn. En dan heel die optocht, die vergeten wij.
0: Of de goede voornemens naar de sportschool gaan.
1: Sorry, je viel even weg.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook precies. Ja, ik ga het doen. Nou, ik ben er wel langs geweest, maar...
1: Ja, dat.
0: Alleen niet naar binnen.
1: Nee. Oh, zijn abonnementje weer voor een jaar van Jan Lul.
0: Ja.
1: Echt, hè? Ja, dus dat... Nee, ja, maar misschien moeten we hem wel gewoon even rijden.
0: Ja, vanaf 8 september, dus dat is 4 daagjes. En dan, ja, dus, dan begint hij.
1: Oh, zo, dat is over 4 dagen.
0: Ja, 4 daagjes dan begint.
1: Dus dit weekend begint het gewoon.
0: Ja. En dan komt natuurlijk ook dingen weer aan, hè? Glow.
1: Met nog meer lampjes.
0: Nog meer lampjes.
1: Oh jeetje.
0: En dan luister je nog eens naar Glow FM. Nou,
1: het kan bijna niet mooier worden. Dadelijk Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Maar hier is Sam Veld. Dit is Keep On Rising.
0: En?
1: En?
0: Flashback Track. Komt er dadelijk ook aan.
1: Oh, leuk.

0: een house duo en die heet Barry Can't Swim.
1: En die kunnen wel zwemmen. Ja, precies. Ja. Dat is dan weer leuk. Leuk als je dit vind ik leuke dingen. Ja,
0: ja, dit is echt weetjes waar je niks aan hebt.
1: Nee, maar toch, dit zijn van die dingen die ga je op een verjaardag vertellen.
0: Ja, zou kunnen. Ja, ik denk het niet, maar het zou kunnen.
1: Goed, gaat echt nergens. We hebben het best goed volgehouden.
0: Met wat?
1: Met elkaar.
0: Oh!
1: Dat is al één. Ik bedoel, het is al bijna 11 uur. We hebben toch al 2 uur bijna aan het opzetten.
0: Ja, maar ik mocht eigenlijk om 10 uur naar huis.
1: Oh ja, het is natuurlijk tijd. Ja, het is wel laat voor jou.
0: En door.
1: Nee, ik heb zometeen de flashback track. Ik ben heel even de ding opnieuw aan het opstarten, want hij draait nu op Windows 95. Dus ik zei al, voor de Spotify Tidepack. Dus dat ding is best wel...
0: Oude shit.
1: Ja, maar het heeft wel wat. Jij mag dadelijk op de knop drukken om de plaat dus... Ja.
0: Te starten of te kiezen?
1: Nee, dan gaat de computer zonder Blue Scheme of Dead, gaat hij dan de plaat dadelijk uitzoeken. Heb jij dadelijk de eer om op die knop te drukken?
0: Ik ben serieus heel benieuwd. Ja. Maar we gaan gewoon eerst even gas geven, weet je goed?
1: Ja, ik kom er weer bij Eindhoven's...
0: Maar Eindhoven's talent, jongens, zit gewoon echt immens.
1: Ja, alles talent komt hier uit de buurt.
0: Sowieso. Zo ook, Showtag, dit is We Like To.

0: therapie die al wel nodig. Dit is zoiets daaraan, hoor je opgelopen. Sorry, die wow. Patrick heeft hij nodig.
1: Het is al te laat. Soms is hulp veel te laat. Hey Marcel, ik heb het je net al uitgelegd, hè, die flashback track, hoe dat een beetje werkt. En jij krijgt dadelijk de eer. Ik zal het nog één keertje uitleggen. Het is een heel oud systeempje wat ik mee heb genomen. Een heel oud beestje.
0: Nog ouder dan ik.
1: Ja, nee, dat kan niet. Dat is,
0: Oké, door.
1: Maar in ieder geval, die knop die ik voor jouw neus heb gezet, die is dus gelinkt. Ja, ook nog niet met de USB, dat werkt nog met zo'n ander kabeltje. Ik weet de naam niet eens meer van. Anyhow, er staat in, in dat systeem allemaal oude plaatjes.
0: Ja.
1: Een hele lijst, en die vul ik nog steeds aan als ik denk van, ja, dit is lekker. En dan praat ik over plaat uit 2000 tot en met 2000. Ja, wat zal het zijn? 9, een beetje rond. Ja.
0: Allemaal oude nummers.
1: Wat jij, Snoop Dogg, Sugar Babes, Pussycat, Black Eyed Peas. Alles staat er een beetje in, maar ook een Paul Elstak om een klein beetje meer gas te geven.
0: Ja.
1: Maar wij hebben altijd een probleem. Wij kunnen niet kiezen.
0: Nou, jij.
1: En vooral ik.
0: Ja.
1: Ik kan niet kiezen, dus ik heb dan zoiets van, laten we dan maar gewoon de technologie de keuze maken.
0: Nou, technologie.
1: Het computertje.
0: Die oude knop van je.
1: Ja, ja, dat was toen heel erg veel technologie. Nu is het best simpel. Dus jij mag van mij op die knop gaan drukken en het systeem zijn werk laten doen. Dus ben je er klaar voor?
0: Ik denk het.
1: Oké, 3, 2, 1. Nou kijk, de computer doet zijn werk. En ja, werk mee.
0: Zo.
1: Nou ja, dit is dan weer zo'n oud nummertje. Zie je het? Special D. Met Come With Me en, dat is heel leuk, die komt uit 2003.
0: Oh, en het rijmt ook allemaal nog. Ik vind het nu wel mooi.
1: Lekker,
0: heerlijk.
1: Lekker man.

0: We hebben het overleefd. Twee jaar lang.
1: Jij hebt mij overleefd.
0: Ja, precies.
1: Dat is denk ik het belangrijkste op dit moment.
0: Hoe vond je het? Het is lang geleden dat wij samen...
1: PSV. Ja, PSV. Ja, als laatste klopt. Keer. Telt klopt. Ook, hè?
0: Telt ook.
1: Dus doen we dit. Nou, ja, de kans dat we weer doen is vrij groot. Ja.
0: We gaan dit als jaarlijks traditie doen. Ieder jaar worden we landskampioen. En dan vieren wij het bij Glow FM. Maar het was wel heel gezellig weer.
1: Ja.
0: Herhaling van
1: ja.
0: De baan.
1: Ja. Ja.
0: Volgende week?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Dat was een twijfeltje. Hey, in ieder geval, ik vond het gezellig.
1: Volgende ronde.
0: Ik zeg altijd één ding op het einde, dat is gewoon houdoe.
1: Oh, prima.
2: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl. 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Glow FM. Dit is Glow FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Guru van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. Volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: love you, baby.
1: Chloe FM.